0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designen. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland. Geweten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: is van mij.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

dat kon ik toen niet weten. Ik was te lief, naïef, zo groen als gras. Ik zag

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente Utrecht denkt erover om camera's op te hangen in Park Ooginal om overlast tegen te gaan. En ook zijn er plannen om gebiedsverboden op te leggen en extra jongerenwerkers in te zetten in de wijk. Volgens het college hangen twee groepen in het park die voor geluidsoverlast en troep zorgen. De politie en BOA's surveilleren al extra. Een team van verslavingskliniek Jelinek gaat langs om mensen richting zorg te begeleiden. Ook jongeren hangen veel rond in dat park. Een Utrechtse huisarts die wordt verdacht van verkrachting van een patiënte hangt een celstraf boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de dokter een kwetsbare vrouw misbruikt. Ze belde 's nachts naar de huisartsenpost waar hij dienst had en hij ging na het werk naar haar toe. Daar heeft hij haar volgens het OM een verdovend drankje gegeven en verkracht. Het OM eist 3,5 jaar celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de 34-jarige man. FC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen en die optie is nu gelicht. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. Nog één dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt dan rond de 25 graden. Dat komt door de wind die vanaf morgen draait naar het zuiden tot zuidoosten. En hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. Goed nieuws dus voor mensen die tijdens het lange vrije weekend op pad gaan. En dan naar het weer van vandaag. Het is wisselvallig met bewolking, af en toe zon en in de ochtend nog een paar buien. Vanmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 18 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
10: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
9: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
11: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
9: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Een liedje van Simon & Garfunkel. Hè? Vincent en Cecilia hoorde je bij Bingo FM Mensen op deze woensdag. Het is 20 mei 2026. Goedemorgen. Bij 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race van lekkere muziek. Ik begin met Drieën en het wieg.

Met een trompetje daar heel subtiel doorheen van Jeffrey Parmentier. Drieërs en Wiegel liet hun eerste echte hit. En een paar maanden geleden opnieuw uitgebracht. Omdat ze daar een gouden plaat mee verdiende uiteindelijk. Hallo, goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Het is woensdag en vandaag een wisselvallige dag. Nou ja, de laatste wisselvallige dag van deze week. Want morgen gaan we echt beter weer krijgen. Maar vandaag trekken de buien over. Die blijven vaak hangen bij ons boven Utrecht. Dus we gaan toch echt wel een regenachtige dag krijgen. Het is ook groeizaam weer. Het is echt fantastisch weer voor de tuin. Hè? Want ik zie echt sommige planten echt ontploffen wekelijk in mijn tuin. Hè? En sommige die houden ermee op. Ja, zo hoort dat nou eenmaal in het voorjaar. Er kan een windkracht 4 ontstaan. En dat is toch wel heel bijzonder hoor. Voor de rest van de week gaan we gewoon hele andere temperaturen krijgen. Maar dat ga ik je om 9:30 vertellen. Voor de derde dag op een rij weer file op de A2 richting Utrecht. Vanaf 's-Hertogenbosch. Deze keer 23 kilometer file. Ja, de gaten die vallen in de weg. En daardoor is de rechterrijstrook dicht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Ik zeg het toch nog maar even. De andere kant trouwens ook ellende. De A2, 4 kilometer file. Dat was gisteren ook al. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen. Als je naar 's-Hertogenbosch toe wil rijden vanuit Utrecht. Nou ja, hou het in de gaten. A27 Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 Utrecht richting Almere. 6 kilometer file. Ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Tussen Bilthoven en Hilversum. Meestal is dat andersom. Hè? Maar deze keer dus vanaf Bilthoven tot en met Hilversum. Rommel op de weg. Dat is als je bij Overvecht de A27 opgaat naar Hilversum. En ik heb tussen Hilversum en Bilthoven ook nog 5 kilometer file op dezelfde A27. Zo, Monique Smit die dacht, weet je wat? Ik begin gewoon met zingen. Dan houdt Simbelink zijn kop even. Ik zie

Marieke Smit en ik wil je helemaal een lekker liedje van deze dame. Vanaf deze week kan gestemd worden op 50 kanshebbers voor een appeltje van Oranje. Een prijs die het Oranjefonds ieder jaar uitreikt aan organisaties die zich inzetten voor verbinding en inclusiviteit. Onder de 50 genomineerden zitten 3 Utrechtse initiatieven. Stichting Spaarkracht, die wil graag spaarrekeningen opzetten voor inwoners voor wie sparen niet vanzelfsprekend is. Ja, ik ben zo opgevoed, wil je wat hebben, moet je sparen en dan kun je het uiteindelijk kopen. Maar een heleboel mensen die zijn er helemaal niet mee opgegroeid. En sommige mensen kennen dat ook helemaal niet. Nou ja, ze spreken ook belangrijke onderwerpen. Niet alleen over geld, maar ook over omgaan met anderen en het waarmaken van dromen. Stichting Spaarkracht. Dan een hele beroemde, de Armoedecoalitie Utrecht. Die is ook genomineerd. Die bundelt de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Vaak met de mensen van de Armoedecoalitie zitten praten, doen goed werk, hoor, hartstikke goed. En zijn vaak een wegwijzer voor gezinnen met weinig geld. En ze zetten zich in veelal in de armoedeaanpak op scholen ook. En Stichting Utrecht op Orde, ook de papiercafés van de Stichting Utrecht op Orde komt in aanmerking. Voor een appeltje van Oranje in papiercafés helpen Utrechters vrijwillig stadsgenoten de brieven van instanties zoals de Belastingdienst te begrijpen. Want ja, je krijgt af en toe ambtelijke brieven. Ik krijg ze ook binnen. Moet ik 3 keer lezen, denk ik. Wat is dit voor onzin? Of ja, dit klopt. Het moet nou eenmaal betaald worden. Nou, er zijn 150 vrijwilligers die helpen op 13 plekken mensen in de stad. En die helpen ook duizenden Utrechters per jaar. Door samen post te openen, formulieren in te vullen en direct te handelen. Want een heleboel mensen denken, ik weet niet wat er allemaal staat en wat moet ik allemaal invullen, joh. Nou, als je een beetje geholpen wordt door de Stichting Utrecht op Orde, is dat fantastisch. Het kan tot en met volgende week woensdag op www.oranjefonds.nl/appeltje. En het publiek, wij bepalen door te stemmen welke organisatie de eerste genomineerde wordt. Dus je kunt op 3 Utrechtse nominaties ook nog eens een keer stemmen. De appeltjes worden uitgereikt op Paleis Noordeinde en bestaat uit een bronzen beeldje. En dat is gemaakt door prinses Beatrix, want ze is een hele goede beeldhouwer. Hè? En een geldbedrag van €25.000. En dat mag degene die het wint vrij besteden binnen de doelstelling van het initiatief. Dus Stichting Spaarkracht, Armoedecoalitie Utrecht en Stichting Utrecht op Orde. Je kunt je aanmelden voor je nominatie op oranjefonds.nl/appeltje. Het is een beetje veel informatie op de vroege ochtend, maar ik vond het wel hartstikke leuk. Hier is Check en Straf.

je weet toch. Mooi hoor, Waylon en René Vroger en hoe de liefde gaat. En René Vroger werkt veel samen met Donnie. En Donnie die heeft weer allerlei dingen in de recycling van de flessen, hè, die je kunt inleveren. Nou, daarover gesproken, de tweede statiegeld retourshop van Utrecht is geopend in het winkelcentrum Nova in Kanalenland. En je kunt daar lege flessen en blikjes inleveren tot wel 100 tegelijk via een bulkmachine. Dat statiegeld kan contant of via Tikkie worden uitbetaald en worden gedoneerd aan de Prinses Maxima Centrum. Altijd goed. Statiegeld Retourshop is een initiatief van Verpakt. En zij zorgen ervoor dat lege verpakkingen in Nederland worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. En onze statiegeld retourshops zijn bedoeld als aanvulling op het bestaande inleversysteem. Met name voor mensen die grotere aantallen flesjes en blikjes verzamelen. Ja, je kunt je dat zo voorstellen met voetbalvereniging of andere clubs. Zo zorgen we ervoor dat dat systeem goed blijft functioneren en dat verpakkingen daadwerkelijk worden ingeleverd en kunnen worden gerecycled. Dat levert nieuwe grondstoffen op en minder zwerfafval. En vooral dat de, nou ja, je mag het doneren aan het Prinses Maxima Centrum. Daarvoor vertel ik het eigenlijk. De locatie op Kanalenland is elke dag open van 8 tot 7 uur. Met uitzondering van donderdag en zondag. Maar je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Duik. Eerder werden ook al locaties geopend in het hele land. En er is er eentje geopend in winkelcentrum Overvecht. Dus er is nu een tweede statiegeld retourshop. Ik zeg het nog maar een keertje. Bij het winkelcentrum Nova in Kanaleiland. En dat is toch wel handig als je heel veel flessen en blikjes hebt in te leveren. Ja, ik kan me dat voorstellen. Vroeger, toen ik nog dat zelf deed, stond ik altijd bij die machines en dan stond iedereen te wachten en een beetje geïrriteerd. Maar ja, als je zoveel tegelijkertijd erin kunt donderen, is dat wel handig natuurlijk. Perfect. Ja. Nou, dan weet je dat. En nogmaals, je kunt het nalezen op de pagina van de Duik. Hier is Rutje Kot, wat jij wil.

to you, baby. Oh, yeah. Maaike Pietersen, en dat doe jij. En denk ik, Charles en Eddie worden alive. Maar dat is ook al heel, heel lang geleden. Heel veel mensen zullen zeggen, Charles en Eddie, waar heb je het over, Fred? Nou, Maaike Pietersen heeft dit liedje uitgebracht, dat doe jij. Ik had net Rutje Kot met wat jij wil. Nou, een zinnetje zegt, ik doe wat ik wil. En dat is hartstikke goed. Dat moet je ook gewoon doen in het leven natuurlijk. Wij gaan naar het nieuws van 8:30. Ik doe ook wat ik wil, want daarna heb ik een klassieke voor je. Hij is van Gert en Emien. Een duo waar veel over te vertellen valt. En dat liedje wat ik ga draaien, ja, voor mij is dat de ultieme jeugd en truttigheid tegelijkertijd. Maar ook een nummer wat echt heel goed in elkaar zit. Shalali, shalala, alle duiven op de dam, Gert en Emien. Maar eerst zie ik je. Ik doe wat ik

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Een wooncomplex in de stad loopt vertraging op door het volle stroomnet. Het Utrechtse complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatie Portaal loopt tegen problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen de kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Er is steeds vaker overlast in Park Oog en Al. En daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet in de wijk. Volgens het college gaat het om twee groepen die overlast geven, jongeren en mannen. Ze zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. De politie en BOA's surveilleren al extra. Een team van verslavingskliniek Jelinek gaat langs om mensen richting zorg te begeleiden. SC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen en die optie is nu gelicht. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. Nog één dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt rond de 25 graden. Dat komt door de wind die vanaf morgen draait naar het zuiden tot zuidoosten. En hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. Goed nieuws dus voor mensen die tijdens het lange vrije weekend op pad gaan. Dan het weer. Ja, vanaf morgen wordt het allemaal beter. Vandaag is het nog wisselvallig met bewolking, af en toe zon en in de ochtend nog een paar buien.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Gert en Emien, er valt een hoop over te vertellen. In mijn jeugd stonden zij voor de absolute truttigheid. Maar ze hadden ook erg goede liedjes, hoor. En wat een goede zanger, die Gert Timmerman. En een beetje een rare man. Maar ze waren wel het showbiz-koppel van de jaren 70 in Nederland qua muziek. Want ze hebben feesten georganiseerd. Nou, er zijn een heleboel mensen naartoe geweest naar Gert en Emien feesten. En uiteindelijk hebben zij met z'n tweeën de Heere Jezus gevonden. Zijn naar Israël verhuisd. En dat is niet zo goed afgelopen. De rest zijn hele documentaires over Gert en Emien gemaakt. Was Emien onder invloed van Gert? Slikten ze allerlei drugs? Zijn ze daarom in de Heere gegaan? Is het nooit meer goed gekomen dat ze uit Israël terugkwamen? Want dat was niet een groot succes. En ook dat ze zich aansluiten bij de EO, dat heeft ze nou niet echt heel veel opgeleverd. Het is een heel verhaal. En eigenlijk is dat ook de show van de Nederlandstalige muziek. Ze hebben een verhaal achter de rug waar je u tegen kunt zeggen. Er zijn ook inderdaad hele documentaires over gemaakt. Hun dochters heb ik ook wel eens gesproken. Met de zoon is het ook niet goed afgelopen van Gert en Emien. En Gert is onlangs overleden en Emien al veel eerder. Een mooi liedje dat wel, hoor. Shalalali, shalalala. En iedereen kan het toch meezingen op de een of andere manier. Dus dat is wel de kracht van een liedje. En Gert Timmerman, ja, hoe je het ook vindt of keert, een fantastische stem, die man. Maar goed, hij hoort bij het kanon van de Nederlandstalige popmuziek. Er is veel te vertellen over hem. En ik draai ze heel af en toe. En je hoort ze eigenlijk zelden meer op de Nederlandse radio, hoor. Maar goed, het is ook wel heel oud nieuws voor een heleboel mensen. Maar ja, ik vind dat leuk. Ik draai ook graag artiesten van voor de Tweede Wereldoorlog. Die had je toen ook heel veel in Nederland. En ook tijdens de opbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog. De herbouw van Nederland. Zijn er ook veel artiesten geweest die ook een heleboel liedjes zongen. Ach ja, dat hoort er ook allemaal bij. En we hebben de schatkamer van Bingo FM. En daar staan Gert en Emien ook te shinen met z'n tweeën. Nou. Waarom ben jij gegaan, Django Wagner? Ik heb een Zoe Levi, een snelle, ik zing. Maar ik begin met Roxy Dekker en Sugar Daddy.

Zo, Levi en sneller. En ik zing. Nou, ik zing ook een beetje terwijl ik even kijk naar wat er allemaal aan de hand is op dit moment op de wegen. Hou er rekening mee als je naar Utrecht komt rijden. Tussen knooppunt Deil en Everdingen staat nog steeds 21 kilometer file op weg naar Utrecht. De rechterrijstrook is dicht. Zijn gaten in de weg gevallen. Ja, echt waar. Dan heb ik de A27. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. 3 kilometer. Goeie 3 kilometer tussen Hilversum en Bilthoven. En de weg Almere richting Gorkum. 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Staat 7 kilometer file. Dat langzaam rijdende verkeer tussen Hilversum, Bilthoven, Hilversum en Rijnsweerd. Daar moet je echt een beetje rekening mee houden. Bij elkaar dus 10 kilometer ongeveer. En er was wat aan de andere kant aan de hand een half uur geleden. Maar dat is dus opgelost. Er lag rotzooi op de weg. Maar dat is weg als je naar Hilversum wil rijden via de A27. Zo, dat zijn de files op dit moment. Valt allemaal reuze mee op deze woensdag. Ik heb Django Wagner voor je. Waarom ben jij gegaan? Geen idee.

dan zeg je nou, Django Wagner was er maar nooit zo ver gekomen. Ja, dat zullen ook misschien een heleboel mensen denken toen ze de aankondiging hoorden dat Tenet en Stedin een definitieve voorkeursplek hebben bepaald voor de bouw van een hoogspanningsstation ten noorden van Utrecht. Het gaat dus Haarlem worden bij tussen Breukelen en Maas. Het is een benzinestation en de plek daarachter. 250 grondeigenaren zijn al aangeschreven. Onder hun land moeten de bijbehorende 27 kilometer aan kabels gaan lopen. En andere zoektochten, daar heb ik je de afgelopen weken over geïnformeerd, die zijn doodgelopen. Het is dus Haarlem geworden, tenminste, dat is het plan. En de plannen voor dat station, die moeten wel. Want ja, het stroomnet, dat is inmiddels zo nijpend dat vorige maand een algehele aansluitingsstop werd aangekondigd voor een groot deel van de hele provincie Utrecht. Nou, gedeputeerde staten die gaven van de week de provincie Utrecht groen licht voor vervolgonderzoeken naar de geschiktheid van deze plek achter het tankstation. En die 250 grondeigenaren die worden binnenkort geïnformeerd bij een inloopbijeenkomst. Nou, wat dat dan inhoudt, weet ik eigenlijk niet. Maar dan wordt er dus gezegd, ja, het gaat gebeuren. Waarschijnlijk, Tenet organiseert dat. Nee, laat ik daar niet over speculeren. Grondeigenaren die krijgen dan kennis over het gebied en de ontwerpwensen. En kunnen vragen stellen. Op een later moment gaat de netbeheerder met de grondeigenaren persoonlijk in gesprek over de precieze ligging van de ondergrondse verbinding in de grond. En het is allemaal bijzondere grond rondom Utrecht. Ik heb bijvoorbeeld hier rivierklei in mijn tuin. Maar ja, Utrecht bestaat uit moerasgebieden, waterrijke gebieden. Want als je dat kaartje kijkt, het gaat echt langs Oud-Zuilen, zo'n beetje rondom Maarsen heen. En ook gaat het dan door Vleuten, de meren, nee, Vleuten moet ik zeggen, langs Vleuten. Daar wordt dan ook geboord en de kabels aangelegd. Het is een heel dingetje, hoor. En behalve noodzakelijk voor de hele regio Utrecht speelt het beoogde hoogspanningsstation ook een rol in het ontlasten van het stroomnet in Gelderland en de Flevopolder. Omdat met de bouw ervan de netten van elkaar kunnen worden ontvlochten. Nou, ik ben toch heel benieuwd wat dat allemaal gaat opleveren. De ambitie is om het station bij Haarlem al in 2031 in gebruik te nemen in plaats van het geplande jaar 2023. Dat klinkt heel ver weg, maar het is sneller dan je denkt. Maar aan de andere kant, ja, als er nu al een advies is gegeven om mensen niet meer zomaar een aansluiting te geven, ja, dan is dat toch ook wel een hele lange periode, heel eerlijk gezegd, voor een hele grote stad als Utrecht, maar niet alleen Utrecht. Dus je hoorde dat net, ook zijn andere provincies erbij betrokken, zoals Gelderland en de Flevopolder. Wat het gaat worden, weet ik allemaal niet. Of de grondeigenaren er blij mee moeten zijn, of ze ontlasting krijgen, geld dat betaald wordt, weet ik ook niet. Wat er wel wordt gezegd, is dat er onder de huizen of onder de bebouwing geboord kan worden. Maar ja, dat heeft weer te maken met die grond. Want als het drassig is, moet die leiding hoger blijven dan dat je in droge grond kunt boren. Het is een heel verhaal. Klinkt dit saai? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, je kunt je ook niet voorstellen dat de stroom uitvalt. Want ja, dan gaat de computer waar ik op werk bijvoorbeeld uit. En bijvoorbeeld is de zender Bingo Wem ook uit op een gegeven moment. Ja, dat kan niet gebeuren. Mensen, ik heb de kast voor je. Raak hier bij Bingo Wem.

de kast. En Raak zal het nooit vergeten toen de kast uit elkaar ging. En dit was nog trouwens een liedje van Henk Temmingen. Maar dat even geheel tezijde. Heeft Siep van de Ploeg het bandje Spanner opgericht. Dat was een metal hardrock bandje. En die kwam een keer bij me spelen. En ik zei tegen hem, Siep, je bent niet te horen. Want die band die gaat zo tekeer. Je moet je stem even wat harder zetten. Toen zei hij, nee, zo hoort dat. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is ook gek. Want Siep is een hele goede zanger namelijk. Hij is tegenwoordig weer zanger onder andere ook van de Scene. Dat is toch heel bijzonder dat de Scene heeft gevraagd om zanger te worden in hun band. Maar ja, Siep is echt geweldig hoor, wat dat betreft. Dit was een van de grote hits van de kast die ook nog een poging heeft gedaan om terug te keren op de Nederlandse podia. We gaan naar het nieuws met Vincent. Hier is een liedje voor je tot de klok van 9 uur. Ik spreek je zo weer. Tot zo. Dan ben ik nog een uurtje terug met de ochtendshow.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
3: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
2: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
4: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
2: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Schat, ik ben oké.
1: En meester, schat, ik ben oké. En daarvoor de allerleukste en meest intelligente rapper van Nederland, Extins. Een beetje vage jongen, Tilburg, maar geweldig aardig. En wat een talent, die man. Spraakwater, hij maakt nog steeds dingetjes om. Hij is een beetje uit het zicht verdwenen. Goedemorgen allemaal, fijn dat je bij bent bij tweede uur. Ik kijk met een schuim nog naar buiten. Ja, het ziet er echt gewoon druilerig uit. Het is wat het is. We gaan echt geweldige temperaturen beleven, hoor. Ik beloof het je. A2, als je in Utrecht komt rijden tussen Geldermalsen, de afrit en Knooppunt Everdingen, 19 kilometer file. Dat is echt iets waar je rekening mee moet houden. De rechterrijstrook is dicht, gaten zijn in de weg gevallen. Dat is beter dan in je tanden. Laten we het daar maar een beetje bouwen. En dan de A27 tussen Hilversum en Bilthoven. Daar staat 4 kilometer file. En tussen Bilthoven en Knooppunt Rijnsweerd staat 5 kilometer file. Dus Almere richting Gorkum. Dat zijn ze. Voor de rest dus niks aan de hand, of bijna niks aan de hand. Als je naar Amsterdam wil rijden, kom je nog ergens in de file. Maar ik ga je dat niet vertellen, we zijn een eindweg. Hier zijn Robert van Ebert en André Hazes. Samen uit, samen thuis. In een water.

Robert van Emmet en André Hazes en samen, samen thuis. Volgende week kun je debatteren. Democratie 030 debat wordt dan georganiseerd. En dat is volgende week woensdag 27 mei. Samen met andere Utrechtse jongeren. Als je daar zin in hebt, word je in de ochtend klaargestoomd om te leren debatteren. Als een ervaren politicus, dan zul je zeggen, hè? Nou ja, je ziet de politiek al jarenlang lang over elkaar heen rollen. Maar eigenlijk debatteren is heel goed luisteren en met tegenargumenten komen. Nou, er wordt gezocht naar jongeren en nieuwe talenten. En debatteren is hartstikke leuk. Er wordt gezocht naar jongeren die creatief zijn. En kun je goed luisteren? Ben je analytisch of juist goed in praten? Of misschien wel schrijven? Ja, analytisch betekent dat je het gesprokene van een ander goed verwerkt. En dat je dan een tegenargument hebt. Van als je iemand zegt van ik ben voor stenen bijvoorbeeld in de weg. Dan zegt de ander nou doe mij maar asfalt. Ja, en dat is beter. Nou, zegt die ander dan weer stenen, die kun je weer hergebruiken, asfalt niet. Dat is een beetje analytisch vermogen, daar komt het eigenlijk op neer. Of lijkt hij gewoon leuk een keer in de schoenen van een politicus te staan? Dat kan, hè? Ja, in deze tijd is dat een tikje omstreden. Mensen vinden dat eng. Ik heb het een tijdje gedaan en ik heb er hoofd van geleerd, kan ik je melden. En ik ben er niet slechter van geworden. Volgende week woensdag, als je op wil geven, een mailtje naar democratie@utrecht.nl. democratie@utrecht.nl. Het is een debat en de voorbereidingen duren de hele dag. Dus je hebt toestemming van je school nodig als je daar aan mee wilt doen. Want het is op een woensdag en je kunt je laten weten hoe de gemeente Utrecht je daarbij kunt helpen. Nee, of kan helpen. Kunt helpen. Is dat goed Nederlands? Nee, kan helpen. Daarmee. En dan krijg je een brief van de gemeente Utrecht met bevestiging van je deelname. Nou, kijk eens even aan. Dus dan kun je dat gewoon tegen je ouders en tegen die scholen zeggen. Nee hoor, vandaag geen school. Ik ga debatteren. Er zijn snacks, lunch en er is ook drinken. En het begint zo tegen 10:00 en het duurt tot een uurtje of 3:00 in de middag. En het is bedoeld voor jongeren, talenten van 14 tot 18 jaar. En die zijn er hoor, geloof mij maar. Die dat ook hartstikke leuk vinden. En misschien hoor je dit voor het eerst en denk je bij jezelf, dat wil ik nou eens uitproberen. Democratie@utrecht.nl. Democratie@utrecht.nl. Laten we lekker blij zijn dat we een democratie zijn. Hier is Justin de Wild. Cheerio!

Ik hoorde Menno aan Dave Dekker vragen. Vespa hoorde je de bingo schuif van deze week. Of Dave ook zelf op Vespa's heeft gereden. Ik heb dat nooit gedaan. Scooter gereden. Ik heb de fiets gereden. Ik met veel moeite een brommetje aan de praat gehouden. Weten laten pruttelen. En daarna meteen een auto ingestapt. Want ik dacht altijd een brommer of een scooter. Ik val meteen mijn bekje om. Maar goed. Als je het wel gebruikt, hartstikke leuk. En vooral in de grote steden worden steeds meer scooters gebruikt. Behalve fatbikes. Het is nu nog rustig langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de Johan Wagenaarkade. Weet het Utrechtse Nieuwsblad te melden op dinsdag 17 mei 1966. Tientallen zonzoekers liggen in badpak of bikini te dromen in het gras, zonder al te veel gestoord te worden door ballende kinderen of flanerende jongens en meisjes. Dus zo meldde de krant. Hoofdagent Verspui kan er zijn gemak van nemen. In het politiepostgebouwtje heeft hij vannacht in zijn bureau een verrukkelijk uitzicht op het gras en op het water, waarvan de temperatuur nog slechts 16 graden bedraagt. Ja, dat zal het nu ook wel zijn. Samen met zijn twee collega's vaart hij regelmatig uit met de politieboot om de strook van het Amsterdam-Rijnkanaal te controleren die onder hun bewaking is gesteld. Deze keer is het voor de 10e maal dat ik dit werk doe, vertelt hij. En ik vind het nog steeds fijn werk. Straks, als de grote drukte komt, hebben we niet veel tijd meer om zo rustig te zitten. Zo tegen 15 september, wanneer we weggaan, ben ik wel weer blij een tijd de winter in het gewone werk te zitten op het politiebureau aan de Groeneweg. Ik denk dat er werd gecontroleerd of mensen in het Amsterdam-Rijnkanaal gingen zwemmen. Want mij is het altijd verboden door mijn ouders. En er komt, terwijl ik dit voorlees, ook een boot door het Amsterdam-Rijnkanaal zetten. En er werd mij altijd gezegd, het Amsterdam-Rijnkanaal was in de jaren 60 zwaar vervuild. Echt enorm vervuild. Dat is nu echt 20 keer beter. En B, ja, je moet uitkijken met die schroeven. Ik weet dat veel mensen ook voor mij en ook van mijn generatie nog wel eens het in Amsterdam-Rijnkanaal sprongen. Maar ik heb het nooit gedaan. Ik had altijd zoiets van, nou, en zeker hier bij mij, bij de Demkaterrein, je kwam natuurlijk nooit meer de kant op. Want ja, hoe zou je dat dan moeten doen, weet je wel? Nou goed. Het hele verhaal kun je nalezen bij utrecht.nieuws.nl. Nogmaals een bericht van 60 jaar geleden, 17 mei 1966. Toen werd er gecontroleerd of mensen wel of niet in het Amsterdam-Rijnkanaal gingen zwemmen. En er is net voorgesteld om bij mij hier in de haven een gedeelte van de haven af te zetten bij het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat stuk haven te gebruiken om daar palen neer te zetten als zwemgebied. Zo zie je maar weer. Er kan een hoop veranderen in 60 jaar. Je wil het niet weten. Frank Boeijengroep, nou, dat is ook al heel lang geleden trouwens.

zou het toch met Linda zijn? Ja, ja. Misschien richting de 70, dat zou zomaar kunnen. Of ben ik nou een beetje depressief? Nee, dat valt om. Nee, Linda, ja, Frank Boeijengroep. Frank, die zal toch ook wel zo 69 zijn ongeveer. En ik ben 65. En je wil dat niet weten, maar het is wel zo. Kenny B, die is nog hartstikke jong. En die is bezig nog steeds met allerlei liedjes met heel veel mensen. Nou, dit was een grote doorbraak, Parijs. En ik weet nog wel dat ik hem tegenkwam, dat hij zei... Jezus, Fred, ik heb in één keer een hit. Ik moet nou leren zingen. En toen ging hij gauw op zangles. Want had zoiets van, ja, ik heb dat wel ingezongen. Maar ja, dat doe je met allemaal apparatuur in die studio's. Best nog goed gekomen met Kenny B en zijn carrière. Parijs, daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Een wooncomplex in de stad loopt vertraging op door het volle stroomnet. Het Utrechtse complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatie Portaal loopt tegen problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen de kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Er is steeds vaker overlast in Park Oog in Al. En daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet in de wijk. Volgens het college gaat het om twee groepen die overlast geven, jongeren en mannen. Ze zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. De politie en BOA's surveilleren al extra. Een team van verslavingskliniek Jelinek gaat langs om mensen richting zorg te begeleiden. SC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen en die optie is nu gelicht. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. Nog één dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt rond de 25 graden. Dat komt door de wind die vanaf morgen draait naar het zuiden tot zuidoosten. En hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. Goed nieuws dus voor mensen die tijdens het lange vrije weekend op pad gaan. Dan het weer. Ja, vanaf morgen wordt het allemaal beter. Vandaag is het nog wisselvallig met bewolking, af en toe zon en in de ochtend nog een paar buien.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, morgen doe ik het weer, de hyperventilatie. Antoon hoorde hier bij Bingo FM. Hij is een beetje op zoek, hè, van wat moet hij nou? Hij sloeg heel erg aan bij hele jonge mensen en hij wil nu toch een wat volwassener publiek. Ach ja, maar dat komt daar allemaal wel goed. Mensen, we gaan buien hebben, maar in de loop van vanmiddag komt het mooiere weer eraan en dan zijn er steeds meer opklaringen, afgewisseld met stapelwolkjes. Althans, dat zegt mijn schermpje. En dan gaan we zo ongeveer de 18 graden aan tikken vandaag. West-zuidwestenwindje 3, met hier en daar dus een buitje. Eigenlijk wat we de afgelopen dagen gehad hebben. Want als die zon doorbreekt, dan is dat wel lekker. Maar ja, krijg je wolkjes, dan is het meteen ook echt koud en fris. Ik hoop mensen die ik ook sprak, die zeiden de afgelopen dagen, ik heb toch wel weer de kachel aangezet. Ja, dat kan gebeuren. Nou, die kachel, is dat wel of niet nodig? Ik denk, nou, zelf bijna niet. Want de nachten die zijn ook warm. Want vannacht is het niet kouder geworden dan 12 graden. En dat gaat het vandaag en morgen ook niet worden. En we gaan zelfs naar de 14 graden in de nachten op zaterdag. Donderdag en vrijdag. Dan gaan we respectievelijk naar de 21 graden. En vrijdag naar de 25 graden. En zaterdag wordt er zelfs gezegd 27 graden. Oh, wat een pinkste weekend hebben we dan. 24 graden zou het zondag zijn. En dan geen neerslag, alleen maar zon. Het is bijna een sprookje als je dat zo ziet. Maar ja, ben heel erg benieuwd of dat allemaal uit gaat komen. We gaan het gewoon meemaken. En ik zou zeker wat plannen dan. Als je wat wil doen dit weekend. Dat kan gewoon. Ik heb Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik heb Frank van Etten, die zingt Ik ben niet bang voor de duivel. Nou, dat is een liedje van hem. En de zoveelste in een hele grote rij. Want hij brengt veel singeltjes uit. Hè. En even serieus, die zitten nu echt op een nagels te bijten. Gaat een net zo grote hit worden als de vorige. Dit is Baila de Gasolina, de eerste hit enorm. En dat tweede liedje begint langzamerhand ook wel in te dalen. Maar dit is zo'n enorme knijter. Daar komen ze denk ik nooit meer overheen.

0: TikTok, TikTok.
1: God,
2: waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou? FC Utrecht bevindt zich momenteel in de play-offs van de UEFA Conference League. En morgen dan wordt het heel spannend. Samen met Ajax, SC Heerenveen en FC Groningen. Maar als de Domstedelingen, onze club, de finale zouden halen... en daarentegen Ajax zouden moeten spelen, spannend... zijn er geen uitsupporters toegestaan. Want Ajax die speelt de play-offs in het Krasstadion. Het stadion van FC Volendam. Ja, even opletten hoor. De Johan Cruijff Arena is momenteel niet beschikbaar. Dat komt omdat... dat Harry Styles, een van de populairste popartiesten van nu, daar optreedt. En door een record aantal shows kan de Johan Cruijff Arena niet voor voetballen gebruikt worden. Donderdag, morgen vinden de halve finales plaats. Wij nemen het op tegen SC Heerenveen, Ajax tegen FC Groningen. En aankomende zondag gaat de finale plaatsvinden. Maar de gemeente Edam-Volendam heeft samen met de politie in het Openbaar Ministerie besloten om bij de komende wedstrijden in het Krasstadion van Volendam geen uitspraak supporters me toe te laten. En deze maatregel geldt ook dus voor de play-off wedstrijden van Ajax in het stadion. Eerst even afwachten of het halen, hè? Maar goed. Besluit volgt op ongeregeldheden afgelopen weekend bij de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. Die aflopen van de wedstrijd, daar zochten de Volendam supporters de confrontatie met de politie en probeerden ze bij de supportersbus van Telstar te komen. Ja... leuk, hè, voetballen. Maar goed, zo kwamen er meerdere supporters, bewoners en kinderen terecht in die rellen. En dat was dus puinhoop, maar goed. Daarom kan het nog wel eens spannend worden of we dan wel mee mogen als we in de finale komen naar het stadion van de FC Volendam. Ik hou je ervan op de hoogte. De komende dagen is dat toch echt wel een dingetje, lijkt mij zo, hoor. Eerst heb ik voor je tenslotte

Al die optredens die ze doen, joh, dat is toch echt wel heel vermoeiend, lijkt me zo, met z'n tweetjes. Maar dat doen ze toch erg goed. Suzanne Freek en niemand. Dit was de ochtendshow op deze woensdag. Ik wens je een hele fijne dag. Vandaag nog een beetje wisselvallig, maar we gaan echt heel mooi weer in. En nog meer goed nieuws straks. John Schaap, die gaat lekker liedjes voor je draaien. Daarna onze eigen Henry met zijn lunchshow. Dan hebben we Lawrence, die van 2 tot 4 mooie muziek voor je draait. En dan kun je op weg naar huis met onze eigen Kevin. En ik wens je daar heel veel plezier mee. Dit is Hans de Boy en Annabel, de remix uit 2024 alweer, mensen. Ja, nou ja, een hele fijne dag. Maak er wat moois van en veel plezier, hè. Hou bingo aan. Hou je rode kloppende hart gereed.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

Angelina Jolie. Maar vanavond een liedje dat oorspronkelijk van Willeke Alberti is. In deze uitvoering van Gera Joling kwam er net even wat meer tempo in. Ja, en tempo, daar ben ik wel voor in vanmorgen.

Pater Morero. In mijn hart gedraaid, recht uit het hart van de Domstad op Bingo FM. Waar je de Nederlandse sterren van nu en ook van toen hoort. Dit is het duo Circus Custus. Ze staan

mij met Ik hou van jou. Want dat betekent namelijk We love you. Ja, Fred had het vanmorgen al even over de zonnige

De leukste is juist alles of niets. Dit waren John West en Lange Frans. Mijn schat, mijn vrouw. Nick Nicolai heeft een...

0: met lege handen. Als ambassadeur van de zonnebloem nam hij dit kleurrijke liedje op. Bloemetje. Na het nieuws van 10:30 gaat de muziek natuurlijk door op Bingo FM. En dit zijn Paul de Leeuw en Humphrey Campbell.
1: Wat ben je slank.
0: We stappen in de malle mode van het leven. En draaien vanmorgen even een rondje mee met deze

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. Er zijn problemen op het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Het spoor is kapot, waardoor reizigers bij Breukelen zijn gestrand. Ze moesten de trein uit en er zijn bussen ingezet. Volgens ProRail is een lijmlas gescheurd. Vanmiddag ligt het treinverkeer even helemaal stil tot 4 uur vanwege herstelwerkzaamheden. Er was al overlast voor reizigers op dit traject, omdat 2 van de 4 sporen buiten gebruik waren vanwege verzakkingen. Dat probleem wordt deze week al aangepakt. En nog meer nieuws over de treinen. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Zij doen mee aan een proef van 1 jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van de korte wapenstok helpt bij de veiligheid van hun werk. De medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
8: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
7: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Het complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk 1 jaar later klaar. In 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatieportaal loopt tegen de problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Gaten in de weg zorgen opnieuw voor vertraging op de A2 richting Utrecht. 1 rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht vanwege het slechte wegdek. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. En dat leidde toen in de ochtend en in de avondspits tot vertraging. Het weer vanaf morgen wordt het zonnig en warm. Vandaag is het wisselvallig, bewolking en plaatselijk nog een bui. En vanmiddag wordt het 18 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Schaap met John Schaap.

0: weten.
1: Priscilla, jij stuurt een berichtje om een liedje te laten draaien voor je beste vriendin. Voor Marielle heb ik speciaal in onze

De hit van Iberense, terug in de tijd. Nou, dat gaan we nu zeker doen. Nou, daar komt Schapiraad hoor met zijn muziek, als ik geloof het niet. In 1981 scoorde de Kumbai Dance Band een grote hit met het liedje Seven Tears. Arne Jansen maakte daar een Nederlandstalige uitvoering van. En dat is deze.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Vanmiddag laat het zonnetje zich weer zien. Dit waren Django, Wachter en Russo. Waar blijft de zoom? Marianne Weber zingt deze bekende melodie. Hier is het Droomhuis.
1: Ze waren gelukkig altijd met z'n tweeën. Daar in dat buurtje waar hij haar ooit vroeg. Daar kon je feesten en was je tevreden. En om de hoek een gezellige kroeg.

0: dat een rijke geschiedenis kent. De meeste mensen kennen deze melodie door de hit van Stef Ekkel, De Woonboot. Nou, in Friesland zongen ze het al jaren mee in het Fries op de woonark van Anneke Douma. Marianne Weber bracht al ver voor de hit van Stef Ekkel het Droomhuis uit op een van haar albums.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaap met John Schaap.

bijna niet anders. Dennis zong gewoon een vrouwelijk liedje. Dennis is een duizendpoot in de muziekindustrie en heeft ook jarenlang radioprogramma's gemaakt. Ja, net zoals... Je bent niet in...

0: maken, kan schuit maken.
1: Ja, deze nacht vergeten we de tijd.
0: Ja, de tijd vergeten? Nee, dat wil ik niet. Ik wil juist even muzikaal met je terug in de tijd. Ik vertelde je net al dat ik vandaag een mooi moment van John zou draaien. Nou, daar zijn we aan toegekomen. Hier zijn de drie A's.

zo goed verplaatsen in deze tekst. Dit was het liedje van Rob de Nijs, een foto van vroeger. En vandaag pakten we het fotoboek erbij samen met de mannen van de 3S.

0: zal de mooie liedjes niet gaan fluiten, maar ik draai ze wel voor je, Senna. En over mooie liedjes gesproken. Dit is er een van Mart Hoogkamer.
1: Ik ga je niet vertellen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Er zijn problemen op het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Het spoor is kapot, waardoor reizigers bij Breukelen zijn gestrand. Ze moesten de trein uit en er zijn bussen ingezet. Volgens ProRail is een lijmlas gescheurd. Vanmiddag ligt het treinverkeer even helemaal stil tot 4 uur vanwege herstelwerkzaamheden. Er was al overlast voor reizigers op dit traject, omdat 2 van de 4 sporen buiten gebruik waren vanwege verzakkingen. Dat probleem wordt deze week al aangepakt. En nog meer nieuws over de treinen. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Zij doen mee aan een proef van 1 jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van de korte wapenstok helpt bij de veiligheid van hun werk. De medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
2: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
1: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Het complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk 1 jaar later klaar. In 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatieportaal loopt tegen de problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Gaten in de weg zorgen opnieuw voor vertraging op de A2 richting Utrecht. 1 rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht vanwege het slechte wegdek. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. En dat leidde toen in de ochtend en in de avondspits tot vertraging. Het weer vanaf morgen wordt het zonnig en warm. Vandaag is het wisselvallig, bewolking en plaatselijk nog een bui. En vanmiddag wordt het 18 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

Herman Begien, waar is toch mijn caravan? Samen met het Utrechtse volkslied Utrecht mijn stadje is dit wel een van zijn bekendste liedjes. Hij bracht het uit tijdens het campingseizoen begin jaren 80. En op vele campings werd en wordt nog altijd meegezongen in de kantine met zijn hit.

Bluf, zo stil. En ik draaide Candy B voor je met Parijs. Het is een frisse ochtend in Utrecht. En we gaan ons even warm dansen op een liedje. Ja, meerdere liedjes bij één in een leuke medley. Een neef van André Hazes, Stanley. En een neef van Koos Alberts, Pierre. Brengen een ode aan de publiekslievelingen.

Dan ben ik weer thuis. Dit is weer zo'n liedje uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Die een rijke historie kent. Rob van Bommel, veel mensen kennen hem als Don Mercedes, bracht dit liedje in de jaren 70 al uit in een langzame tempo. Dit was Schaap. Morgen ben ik weer thuis bij Bingo FM. Hier is Encilia Romli.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wolter Kroes, een engel van mijn dromen. Hier op Bingo FM, net na 12 uur. Zie je eraan te komen? We gaan lekker lunchpakketten. En nog even dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Hier is Jan Smit, samen met Paul de Leeuw.
1: Waarom ben je zo stil? Het lijkt wel alsof je mij iets zeggen wilt.

Amsterdamse zomer. We zullen je helemaal niet gek maken. Ja, dat wel natuurlijk met de lekkerste muziek. Dat dan weer wel. Ja, en dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is Mark Hoogkamer samen met Miss Montreal en

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Abcoude is een verbindingstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Volgens ProRail gaat het om een lijmlast die is gescheurd. Doordat twee andere sporen ook onderhouden worden vanwege verzakkingen, rijden er tijdens de reparatie vanmiddag tot 16:30 geen treinen. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. Nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van zo'n korte wapenstok helpt bij de veiligheid van het werk. Medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
3: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
2: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om veiligheid in de trein te verbeteren. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de snelheid van 50 naar 30. Ook Utrecht deed dat. Veel bestuurders die houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Dat complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt en ook vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Het weer dan morgen. Dan is het zonnig en warm. Vandaag is het nog wat wisselvallig met bewolking en vanmiddag is het zo'n 18 graden.
0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Frank van Etten, hij is niet bang voor de duivel. Nou, dat belooft wat dan.
1: Ja.
0: Toch? Of niet dan? Ik dacht het wel in ieder geval. Straks gaan we nog Nasty voor je draaien. Een moment zonder jou. Nou, dat moment is er nog niet, want ik blijf tot 2 uur lekker platen voor je draaien.
2: Mag ik wat vragen?
0: Tuurlijk.

City hoor je. Een moment zonder jou. Nou, tot 2 uur ben ik in ieder geval bij je. Dus daar moet je het maar even mee dealen wat dat betreft. Straks in de 2e uur gaan we nog eens even kijken wat er in jouw platendoos zit. Want dat is even...

Nicky van Wijk. En onderweg naar jou. Nou, wij zijn onderweg naar het nieuws van 1 uur. Dus we zullen nog 1 à 2 plaatjes kunnen draaien totdat het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Dit is een lekker.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal.
1: Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Sido Martin en zij weet het hier op Bingo FM. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. Tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast aan je lunchpakketje, mocht het nodig zijn. We gaan straks eens even kijken wat er in die oude platendoos zit na het regen is. Maar zover is het nog niet. Eerst Marco Borsato en Treintje Oosterhuis.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Abcoude is een verbindingsstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Volgens ProRail gaat het om een lijmlast die is gescheurd. Doordat twee andere sporen ook onderhouden worden vanwege verzakkingen, rijden er tijdens de reparatie vanmiddag tot 16:30 geen treinen. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. Nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van zo'n korte wapenstok helpt bij de veiligheid van het werk. Medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
9: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
8: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om veiligheid in de trein te verbeteren. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de snelheid van 50 naar 30. Ook Utrecht deed dat. Veel bestuurders die houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Dat complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt en ook vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Het weer dan morgen. Dan is het zonnig en warm. Vandaag is het nog wat wisselvallig met bewolking en vanmiddag is het zo'n 18 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Nick en Simon, net na het regennieuws. Hier met Lippen op de Mijn. Nou, we gaan niet zitten kussen natuurlijk. We zijn lekker aan het lunchen. We luisteren naar de lekkerste Nederlandstalige muziek. En een van die platen is van Dries Roelving. Hoe lang zit die man al in het vak? Echt, heel lang al. Het is een hele aardige gast. Het nummer dat heet Costa Hollanda.

van Hemert samen met Donnie en Moet dat nou? Ja hoor, lekker blaadje, ritmisch verantwoord en zonnebrandolie bestellen. Net als deze van Gerard Joling.

zou ik zeggen. Marco Schuit maken. Zomernacht in Griekenland. Ja, dat zijn warme nachten natuurlijk als je daar bent. Zeg, het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence en de rest van de programma's. Ik ga alvast buiten spelen. Hier is René Vroger met Waylon. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht

0: binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: van je hou.
1: Wesley Klein, omdat ik zo van je hou, hoorde je hier op Bingo FM. Goedemiddag, woensdag 20 mei, van harte welkom. En het is tijd voor Bingo in de middag hier op de Stadszender van Utrecht. We gaan er een gezellig show van maken.

Ik plan de liedjes niet in. Je hoorde eerst nog Wesley Pons. En dit was Donnie Pons met Flamingo. Jij bent het voor mij. En de klassiekers mogen ook zeker niet vergeten. Je hoort ze gewoon met regelmaat erbij komen. Hier op de Stadszender van Utrecht. Hans de Boy, die hoor je nu. Een vrouw zoals jij. Jij.

een vrouw zoals jij van Hans de Boy. Bingo FM, de stadszender van Utrecht. 107.7 FM, dat is onze vertrouwde eetfrequentie. Te beluisteren via DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Ook online via bingofm.nl. Je kunt ons ook vinden in onze gratis Bingo FM app. En daarin kun je nieuws lezen. Maar ook gewoon lekker luisteren naar de radio. Is het nu tijd voor Even Serieus? Fiesta Escalada.

0: Lil Wans met Travassie rijden in een wagentje. En binnen nu en een halve minuut, nou iets langer dan een half minuut als ik nog door blijf lullen, krijg je het regionale nieuws van 2:30.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Abcoude is een verbindingsstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Volgens ProRail gaat het om een lijmlast die is gescheurd. Doordat twee andere sporen ook onderhouden worden vanwege verzakkingen, rijden er tijdens de reparatie vanmiddag tot 16:30 geen treinen. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. Nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van zo'n korte wapenstok helpt bij de veiligheid van het werk. Medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
7: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
6: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om veiligheid in de trein te verbeteren. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de snelheid van 50 naar 30. Ook Utrecht deed dat. Veel bestuurders die houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Dat complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt en ook vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Het weer dan morgen. Dan is het zonnig en warm. Vandaag is het nog wat wisselvallig met bewolking en vanmiddag is het zo'n 18 graden.
4: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Dansen aan Zee van Bluff. Wat een heerlijke hoor die hier op Bingo FM. Er wordt regionale nieuws, meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Laura Heigemet in 1 seconde. En denk even na, kwart over 3 komt er hier voorbij. Een lekker vouwmomentje.

This Melody van Rob de Nijs met Julian Clerk op Bingo FM. Het is tijd voor Sunny met Jim Buckham. Is het gek? Nou, het is niet gek hoor. 9 minuten voor 3 hier op Bingo FM.

zangeres zonder naam denkt toch heel goed na. We gaan zo dadelijk naar het internationaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje hoor, bingo in de middag. Hou hem lekker aan hier op de stadscentrum van Utrecht. Mijn laatste, Frank Verkooijen, Zomerlach.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers

0: asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Roxy Dekker met haar industrieplant. Ja, leuk hoor. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze woensdag, de 20ste mei. En vakantiegeld komt er ook aan. Hè. Ga je lekker mee op vakantie of ga je sparen of ga je iets anders doen? Je mag het altijd even laten weten. App even naar de studio. Ik ben wel benieuwd. Ja, vakantiegeld komt er bijna aan. Nog 5 dagen is wachten voor mij. Oh, heerlijk. Ga ik weer op vakantie? Nou, ik wil misschien wel even een weekje weg. Even gewoon even rust. Heerlijk. 10 minuutjes nog en dan lekker een fout momentje. En dit is Isabella. Je mag altijd op me rekenen.

gerommeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

gewild voor iets wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevoerd.

Kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere.

Ik denk, als je zulke tijd, net als met Raymond van het Groenewoud bijvoorbeeld, zulke liedjes nu nog uit zou brengen, dat je best wel commentaar krijgt. Maar dit kan nog best, toch? Gerard Kok, gaan we bij een halve eeuw terug, joh. Zo'n lekkere, strakker, blonde meid op een racefiets. Nou, als je maar weet. Tegenwoordig gaan we meer op een Vespa. Althans, Dave Dekker, die is deze week...

boven pad van Sven Verstegen met Lange Frans. Nou, ik ga er nog eentje doen hoor voor het regionale nieuws. Het is al iets na vier, half vier bedoel ik. Maar maakt niet uit, we hebben lol, daar gaat het om toch. Ja, het is toch maar zendtijd tot vier uur. Ik ben het ze. Droom je over mij vannacht?

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Abcoude is een verbindingsstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Volgens ProRail gaat het om een lijmlast die is gescheurd. Doordat twee andere sporen ook onderhouden worden vanwege verzakkingen, rijden er tijdens de reparatie vanmiddag tot 16:30 geen treinen. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. Nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van zo'n korte wapenstok helpt bij de veiligheid van het werk. Medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
4: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand. En ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt. En op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
3: Sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs een bodycam om veiligheid in de trein te verbeteren. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de snelheid van 50 naar 30. Ook Utrecht deed dat. Veel bestuurders die houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Dat complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar, in 2029 en niet zoals gepland in 2028. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt en ook vallen kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Het weer dan morgen. Dan is het zonnig en warm. Vandaag is het nog wat wisselvallig met bewolking en vanmiddag is het zo'n 18 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Danny de Munk met Tuig van de Rigonnen voor het regionale nieuws. Ja, ik liep een beetje uit, maar ja, dat komt ook door de commercials. Hè. Die worden ook steeds langer. De 3A's nu met Commons, zo dadelijk René Vroeger met Waylon.

Hanse Thomas met King's IJsbed. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik wens je heel veel plezier met Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Ik heb er nog eentje, Cluzo, Louise. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Ga ik graag met je weer het nestje in. En anders morgenmiddag om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. Ik zeg een hele fijne middag verder. Bye bye.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer in het oosten.

0: Nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 9 minuten. Dan de A2 Zetten-Robbos richting Utrecht tussen Beest en Knoop het Everdingen ongeveer 4 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetten-Robbos tussen afrit Utrecht Centrum en Knoop het Everdingen ongeveer 23 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoop het Dunetten en De Meren 6 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoop het Everdingen 28 minuten. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoop het Everdingen en Noorderloos 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 9 minuten. En tot zover de fileinformatie.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

zingen. Django Wagner en die mooie blauwe ogen. FC Utrecht heeft huurling Alarcón definitief overgenomen van de Portugese club FC Porto. De 22-jarige aanvaller werd afgelopen winter gehuurd met een optie tot koop. En deze koop is nu gelicht. En daardoor ligt hij vast tot en met 2029. Alarcón die heeft tijdens zijn debuut tegen FC Heerenveen meteen een assist gegeven, waar dus een doelpunt uit voortkwam. In totaal kwam hij tot 3 doelpunten en 3 assists in 13 wedstrijden. FC Utrecht heeft ruim 2 miljoen euro betaald voor deze speler. En we hopen nog heel veel plezier aan hem te hebben. In ieder geval speelt hij gelukkig morgen weer mee. Hij was geblesseerd, maar we kunnen hem morgen weer verwachten tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Wij gaan muziek draaien van Dora. Zij is de vrouw van Robert Pater en zingt een cover van Marianne Weber. Wel getiteld Alles Gaat Voorbij.

Patrick gaat meezingen. Dit was Gerard Joning en zing met me mee tot morgen vroeg. Het allemaal op deze maandagmiddag. Vandaag temperaturen zo rond de 15 graden en het kan hier en daar gaan regenen. Vanaf morgen blijft het droog. Morgen met zo'n 23 graden en vrijdag zelfs temperaturen voorspeld zo rond de 27 graden.

om te draaien. Dit was Emma Heesters en dat meisje uit de klas. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden voor een mishandeling op station Utrecht Centraal. Het incident gebeurde op 5 maart in de stationspassage. Een man werd daar op klaarlichte dag meerdere keren geslagen en geschopt. Nadat hij op de grond was gevallen, is de dader zelfs al doorgegaan. De verdachte rende weg in de richting van de jaarbuszijde. Omdat er veel omstanders waren en het zagen gebeuren, kon de slachtoffer snel hulp krijgen. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord door de politie. En als er meer over bekend is, laten we dat zeer zeker weten hier op Bingo FM.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goeiedag. De politie heeft een minderjarig jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarop is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft de Utrechtse woningcorporatie Boex op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet Boex een schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook Amersfoort en Utrecht deden dat. Maar veel bestuurders houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. En de Hogeschool Utrecht stopt met het bindend studieadvies vanwege stress en prestatiedruk bij studenten. In plaats daarvan komt er een dringend studieadvies dat meer ruimte biedt voor maatwerk en begeleiding. Een bindend studieadvies verplicht studenten om te stoppen bij onvoldoende studiepunten. Het dringend studieadvies doet dat niet. Studenten krijgen dan nog steeds een advies over hun studievoortgang, maar worden bij een negatief advies niet meer automatisch verplicht om de opleiding te verlaten. Zo wil de hogeschool studenten beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Het dringend studieadvies geldt vanaf 2028 voor alle opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen meer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: En dan nog even de situatie op de weg. A2 Zetten-Gelre richting Utrecht. Tussen Beest en Knoopend Everdingen ongeveer 6 minuten vertraging. Het wegdek is daar in een slechte toestand en daardoor is de rest de rijstrook dicht. A2 Amsterdam richting Zetten-Gelre tussen Utrecht-Leidse Rijn en Afrit Everdingen ongeveer 33 minuten. Ook daar is het wegdek in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor afgesloten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijn tunnel 11 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwebrug ongeveer 12 minuten vertraging. Dan richting de A27, Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 38 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-Werkendam 10 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 12 minuten vertraging.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Eerst even tijd voor mijn favoriete plaat. Hier is Wolter Kroes. En mag ik dan met je mee?
1: Ik lees je briefje dat je gisteren hebt geschreven.

Bozzato en ik leef niet meer voor jou en het allemaal op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. En als je denkt, ik wil nog even een leuke plaat horen, dan mag je die doorsturen naar de studio door te e-mailen naar kevin@bingofm.nl. En anders gewoon via de welbekende Bingo FM app. Wij gaan door met Samantha Steenwijk en het kan maar zo.

Polonaise en dat met Marianne Weber en de Italiaan. In Utrecht zijn vorig jaar meer boetes uitgedeeld voor harddrugsgebruik. Dat allemaal in de openbare ruimte. Het aantal bekeuringen steeg van 264 in 2024... naar 368 in 2025. Volgens het stadsbestuur hangt dat samen met een toename van overlast en criminaliteit in onder meer het stationsgebied, de Sijpesteintunnel en Lombok. Sinds de zomer van 2023 geldt er in Utrecht een verbod op harddrugsgebruik op straat. Naast handhaving zet de gemeente ook in op zorg en hulpverlening voor verslaafden. En daarmee hopen ze eigenlijk om dit soort mensen wel van de straat te krijgen en om het harddruggebruik te verminderen. Maar je ziet het, de cijfers zijn gestegen en ik ben heel benieuwd hoe dat er straks in 2026 uitgezien heeft, maar dat zien we volgend jaar. Wij gaan door met Jesse J. Moore. Hij was vorige week de gast bij Suus en Mij. En dat ging allemaal over zijn nieuwe plaat Geen Geld als John de Mol.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de situatie op de weg. A2 Zetten-Gelre richting Utrecht. Tussen Beest en Knauwpoort Everdingen ongeveer 8 minuten vertraging. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor dicht. A2 Amsterdam richting Zetten-Gelre tussen Utrecht-Leidsche Rijn en Knauwpoort Everdingen. Ongeveer 38 minuten vertraging. Ook daar is het wegdek in een slechte toestand en de rechte rijstrook is daardoor afgesloten. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidsche Rijn tunnel 6 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knauwpoort Oude Rijn en Knauwpoort Lunetten ongeveer 8 minuten vertraging. Dan naar 12 Arnhem.

0: Den Haag tussen Houten Hoogst en Woerden, ongeveer 17 minuten. De linkerrijstrook is dicht in verband met een spoedtransport. A27 Almere richting Goijkum. Tussen Bilthoven en Knoop het Everdingen ongeveer 33 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 12 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst ongeveer 7 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Knoop het Hoevelaken. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de parallelrijbaan is dicht. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht. Dus afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 6 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

ik de zon laten schijnen, hard. Inmiddels is het 6:05. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. U2 is ingegaan en hier in Nieuwegein begint het langzaam een beetje donker te worden. Maar als ik buienradar moet geloven, dan blijft het in ieder geval droog. Morgen temperaturen zo rond de 23 graden. En vrijdag wordt het nog een stukje beter met zo'n 27 graden de thermometer. Daarmee gaan we in ieder geval een prachtig mooi Pinksterweekend tegemoet. Het is de tijd voor kadans en steeds hoor je de wind. Nou ja, laat

hotelkamer en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Vakbond FNV heeft voor woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd. Werknemers in de trein, bus, tram en metrovervoer beginnen die ochtend pas om 8 uur met werken. Volgens de vakbond ligt het openbaar vervoer in de vroege ochtend daardoor grotendeels stil. FNV protesteert tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet, waaronder een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Reizigers moeten rekening houden met een flinke hinder tijdens de ochtendspits. En dat allemaal op 24 juni. Wij gaan boeien met de muziek. Hier is Dries Roelvink. Even een rustmomentje in dit programma. En het allemaal met Jij bent mijn alles.

Deze week is hij de bingo-schijf van de week. Dit was Dave Dekker en Vespa. Ja, nog een paar dagen werken voor de meesten en dan hebben we weer een lang weekend. En dan gaan we een van de laatste feestdagen van deze periode tegemoet. Want volgens mij is pas kerst weer de eerst volgende feestdag. Dus laten we er nog even van genieten aankomende maandag. En het houdt ook in dat Op Weg naar Huis een aangepaste uitzending draait. In ieder geval geen nieuws, geen verkeer en dergelijke. Maar wel de lekkerste Nederlandstalige platen. Die komen aankomende maandag zeer zeker voorbij. Inmiddels is het 17:50 en wij gaan door met Mike Pietersen. En dat doe jij.

André Hazes. Als ik jou vergeef, hoe kom je dan terug? Inmiddels dan is de tijd voor het NOS-journaal van 17:30. En daarna ben ik bij je terug met Op weg naar huis. Kijken we nog even.

0: 55PLUS woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. De politie heeft een minderjarig jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarop is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft de Utrechtse woningcorporatie BOEX op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet BOEX een schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze de flitspalen vaker verplaatsen dan nu om de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook Amersfoort en Utrecht deden dat. Maar veel bestuurders houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. En de Hogeschool Utrecht stopt met het bindend studieadvies vanwege stress en prestatiedruk bij studenten. In plaats daarvan komt er een dringend studieadvies dat meer ruimte biedt voor maatwerk en begeleiding. Een bindend studieadvies verplicht studenten om te stoppen bij onvoldoende studiepunten. Het dringend studieadvies doet dat niet. Studenten krijgen dan nog steeds een advies over hun studievoortgang, maar worden bij een negatief advies niet meer automatisch verplicht om de opleiding te verlaten. Zo wil de hogeschool studenten beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Het dringend studieadvies geldt vanaf 2028 voor alle opleidingen van de Hogeschool Utrecht. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen meer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: 55PLUS woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Overlaken en Barneveld ongeveer 6 minuten. H2 zet al gebolst richting Utrecht. Tussen Alfred Geldermals en Knoopend Everdingen ongeveer 14 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Hetzelfde voor de A2 Utrecht richting Zetten-Gebolst. Tussen Alfred Utrecht Centrum en Knoopend Everdingen ongeveer 36 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en de Leidse Rijntunnel 24 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunetten ongeveer 8 minuten. Dan naar 12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden ongeveer 8 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen 52 minuten. Het allemaal door die file op de A2. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid ongeveer 18 minuten vertraging.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

gebeuren. De zero-emissiezone in de stad van Utrecht. Dit moet ervoor gaan zorgen dat dieselbusjes en vrachtwagens volledig verdwijnen uit Utrecht. Maar meerdere partijen vrezen dat het onhaalbaar is en dat allemaal door het volle stroomnet. Ondernemers zouden jarenlang moeten wachten op nieuwe laadpunten voor elektrische voertuigen. In ieder geval GroenLinks en PvdA die blijft bij het beleid en dat in verband met de luchtkwaliteit. Terwijl andere partijen eerst duidelijkheid willen over de gevolgen voor bedrijven. Het stadsbestuur zegt voorlopig zich vast te houden in ieder geval aan de bestaande plannen. Maar ja, ik mag hopen dat rond die tijd er zeker te weten wordt gekeken of het allemaal wel haalbaar is. Dus meer over dit ga je zeker de komende tijd horen hier op Bingo FM. Voor de tijd voor mijn verdwaalde plaat. Hier is muziek van Joyce Baker en Una Paloma Blanca.

Rosie, wat staat er vanavond bij jou op het menu? Vanavond eten wij bloemkool met een cordon bleu. Ja, ik vind dat zo lekker, hè? Zo'n cordon bleu met ham en kaas erin. Ja, ik zal echt een hele slechte vegetariër zijn, denk ik zo. Maar ja, heerlijk toch? Heel veel zin in ook. Wij gaan nog even muziek draaien, want de laatste minuten tikken weg. Hier is muziek van...

Tot zover op weg naar huis. Ik wens je heel veel plezier bij de verdere programmering van Bingo FM. Ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 met een nieuwe ronde van op weg naar huis. En ik ga je achterlaten met de one and only John de Bever.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Utrecht zijn vastgelopen. Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. De partij heeft te weinig vertrouwen om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. GroenLinks PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en koerst op een coalitie met D66, het CDA en de Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich dus nu terug, vertelt verslaggever Mark Verossum Duchatel.
2: De 2 grootste partijen, GroenLinks PvdA en D66, hebben samen al een meerderheid in de raad. Dus eigenlijk hebben ze geen andere partijen nodig. Dat er dus nu eentje afvalt is geen ramp. Gisteravond was er een publieksbijeenkomst waarin de onderhandelende partijen uitlegden hoe het werkt, zo'n formatieproces. En daar zaten de 2 CDA'ers al vrij chagrijnig bij. Het zat er dus aan te komen dat ze zouden afhaken.
1: Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarna is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft Utrechtse woningcorporatie Boex op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet Boex een schadevergoeding betalen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen weer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
5: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
4: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
6: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
4: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Utrecht Sociaal.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: En de beste Nederlandstalige muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven. Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit is een lokaal initiatief waarbij een groep Utrechters tot 30 jaar zich inzetten als stadsambassadeur om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken. Leonie gaat ons alles vertellen vanavond over de impact die ze maken voor Utrechtse jongeren in en rondom Utrecht. Leonie, goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel.
0: 30030, noem ik het eventjes, noemt zichzelf de stem van jonge Utrechters. En wat betekent dat in de praktijk voor jou?
1: Ja, dat klopt. Voor mij betekent het vooral dat ik de kans krijg om echt vanuit mijn eigen perspectief met organisaties in Utrecht mee te denken. En ook mijn stem in Utrecht te laten horen. Ik vind het heel fijn. Het is heel laagdrempelig. En je zit nergens aan vast. We hebben geen politieke kleur. We hebben ook geen gemeentelijke eisen. En we laten onze stem horen over echt elk thema. We zijn niet beperkt tot één thema. En we kijken echt naar het totaalplaatje van jong zijn in Utrecht. En dat is gewoon heel leuk. Wij leven op dit moment in Utrecht. En wij willen het hier nu fijn hebben. Dus door mijn, maar ook onze stem te laten horen, bedenken wij echt oplossingen voor maatschappelijke problemen waar Utrecht mee te maken heeft.
0: Ja, je bent als stadsambassadeur, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar eerst over 30030. Hoe is dit initiatief ontstaan?
1: Ik zit zelf nu pas 2 jaar bij 30, dus ik weet er niet alle details van. Maar het is in 2018 ontstaan als initiatief van het Utrecht Brand Team. En dat was onderdeel van Utrecht Marketing. En het is toen gelanceerd in de Tivoli. En toen kregen de nieuwe kerstverse stadsambassadeurs kregen letterlijk het podium om hun ideeën voor een mooier Utrecht te pitchen. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Alhoewel vast de koers, vast iets is veranderd door de jaren heen. Maar wat we in ieder geval nu al, 8 jaar gemeen hebben, is dat we ons heel graag op een actieve manier inzetten voor onze stad.
0: En hoeveel stadsambassadeurs zijn aangesloten bij 30030?
1: We zijn ieder jaar met 30.
0: Oh.
1: Onder de 30 ook.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste mensen doen het 1, 2 of 3 jaar. Dus daardoor ontmoet je ook echt superveel mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, is het nu een paar jaar bij, zei je dus. Hè? En hoe ziet zo'n rol als een stadsambassadeur er voor jou uit?
1: Ons doel is eigenlijk om de stad inclusiever, creatiever en duurzamer te maken. En dat doen wij op 3 manieren. We denken mee met vraagstukken van lokale organisaties. We laten onze stem horen in de media. En we organiseren onze eigen evenementen en campagnes. Denk bijvoorbeeld aan een offline café, het uitdelen van bloemzaadjes. Maar we organiseren binnenkort ook een filosofiefestival in de NAR. Maar we denken dus ook met organisaties mee als een soort van denktank. Dus dit betekent dat de gemeente, maar ook andere Utrechtse organisaties die vragen ons om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Van woningnood tot aan toerisme en festivalterreinen in de stad bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is de denktank. En dus de woordvoerder.
0: Ja.
1: En daar ben ik lekker vandaag.
0: Oh, okay. Kijk, nou, heel goed. Ik heb de goede persoon te pakken. Dus. Maar klinkt als een flinke job.
1: Ja, maar het blijft allemaal op vrijwillige basis. Dus het is ook wel wat je er zelf van maakt. Hoe groot je het zelf maakt. En je hebt ontzettend veel vrijheid. Dus als jij liever een evenement wil organiseren en liever niet achter deze microfoon zit in een radiostudio, dan is dat ook helemaal prima.
0: Ja, gelukkig voel jij je wel comfortabel hierbij natuurlijk.
1: Jazeker.
0: En even heel kort nog, wat is voor jou de belangrijkste motivatie om je hiervoor aan te melden?
1: Ik vind het heel erg leuk dat er echt een plek is waar ik samen met andere enthousiaste jonge mensen creatieve evenementen kan opzetten. En het is gewoon heel fijn omdat er gewoon naast budget gewoon heel veel faciliteiten zijn om dat te kunnen realiseren. Zo organiseren we binnenkort bijvoorbeeld een dialoogavond in de Tivoli.
0: Mm-hmm.
1: Waar we het gesprek aangaan over cameratoezicht in de openbare ruimte. En het is gewoon, zonder de naam 30 hadden wij nooit die locatie kunnen regelen en zoveel unieke sprekers. Dus het is echt een soort van springplank eigenlijk.
0: Ja, nou, over het project gaan we het zo meteen nog verder over hebben.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij ons in studio is aangeschoven Leonie Schipborst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. En zit al veel dingen verteld over dit initiatief rondom Utrecht. En ook een aantal projecten hebben we het kort over gehad. We wil ik even verder met jou over hebben. Want ja, Utrecht 030. Jullie werken aan projecten die Utrecht mooier, duurzamer en socialer moeten maken. En als je op jullie kanalen kijkt bijvoorbeeld, projecten zoals street friending, creatieve stadsacties. We hadden het net over een dialoogavond, als ik goed begreep. Hoe komen zulke ideeën tot stand?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk alle ideeën ontstaan gewoon bij onszelf, in ons hoofd. We denk ik allemaal een eigen inspiratiebron. Maar maandelijks komen wij met z'n allen bijeen en dan heb je de kans om jouw idee te pitchen. En zo kun je dan ook andere stadsambassadeurs enthousiasmeren, feedback en tips vragen. En zo wordt het plantje voor een project of een campagne geplant.
0: En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk, hoe ziet zo'n creatief proces eruit? Hoe ga je van een idee naar echt naar een initiatief of een project waarmee je echt impact maakt voor de stad Utrecht?
1: Ja, vaak als je hebt gepitcht, dan ben jij de co-trekker. En dan heb je andere stadsambassadeurs nodig voor bijvoorbeeld de marketing en communicatie. Of iemand als penningmeester over het geld. En ja, het is een kwestie van meetings plannen samen, de taken te verdelen. En vaak werken we daarbij ook samen met externe, dus horecagelegenheden, ondernemers. Maar ook onderwijsinstellingen of andere stichtingen in Utrecht. Mm-hmm. En op de dag van bijvoorbeeld een festival heb je natuurlijk ook meer handjes nodig die helpen. Dus dan zijn eigenlijk alle andere 30 stadsambassadeurs ook aan de bak.
0: En hebben jullie daarbuiten ook nog iets van een soort van panelgroep of iets waar jullie net uit kunnen halen om wat input op te halen?
1: Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten.
0: Misschien wel een goed idee.
1: Ja, zeker. Ja, ja, goede tip.
0: Wat is nou echt een project waar je zelf trots op bent, waar je mee gewerkt?
1: Vorig jaar heb ik in de Helling samen met andere stadsambassadeurs een open oven georganiseerd. En open oven, dat is een terugkerend iets van Helling, waarbij ze kwetsbare of schurende onderwerpen eigenlijk bespreekbaar maken op het podium. En wij hebben de open over de illusie van vriendschap georganiseerd. En het was heel tof om eigenlijk allerlei partijen uit te nodigen, van een hoogleraar sociologie tot een relatiecoach, een dichter, een fotograaf. En ook een panelgesprek te organiseren. En het was gewoon heel tof dat we vanuit de Helling de vrijheid kregen om het programma helemaal zelf vorm te geven. En het is, ja, toen het zo online stond op hun website en dat het ook binnen no time was uitverkocht. En dan ook nog eens achteraf zoveel positieve reacties te krijgen. Dat is wel heel vet.
0: Snap ik. Nou, er was nog heel veel andere mooie projecten ook in de pijplijn. We gaan het er verder over jullie de impact die jullie maken. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM met nou bij onze studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jongeren tot 30 jaar. En Leonie heeft al veel verteld over projecten die ze opgepakt hebben. Maar Leonie, jullie worden ook vaak gevraagd als jonge stem bij maatschappelijke thema's die spelen in en rondom de stad. En welke onderwerpen spelen volgens jou het meest bij jonge Utrechters op dit moment?
1: Nou, toevallig hebben wij recent een vragenlijst uitgezet onder de jonge Utrechters om die thema's op te halen. En daar kwamen een paar thema's heel duidelijk in naar voren. En dat was vooral sociale verbinding, mentaal welzijn en eenzaamheid. Maar ook leefbaar wonen, klimaat en polarisatie scoorden hoog. En het is heel mooi dat we eigenlijk genoeg creatieve ideeën hebben om iets met deze thema's te kunnen. En dat het ook allemaal thema's zijn waar wij allemaal wel mening over hebben, waar we graag het podium voor pakken. Bijvoorbeeld vandaag.
0: En welk onderwerp hiervan speelt het meest bij jou? Welk onderwerp voel jij het meest tot geraakt?
1: Ik vind polarisatie heel erg interessant. Dat Utrecht zo'n diverse grote stad is, waarbij voor mijn gevoel mensen naast elkaar of langs elkaar heen leven. En soms ook in conflict met elkaar raken. Dat is echt iets wat ik heel graag zelf ook zou willen aanpakken, maar wat ook heel erg uitdagend is.
0: En dan ga je daarmee dus in gesprek ook met de gemeente bijvoorbeeld, of met andere organisaties, om te kijken van wat kunnen we daaraan doen aan dat thema?
1: Jazeker. Ja, en vooral de gemeente weet ons heel erg goed te vinden. Maar we staan ook zeker open voor nieuwe andere organisaties die onze jonge blik kunnen gebruiken.
0: En wat doet de gemeente bijvoorbeeld met jullie input?
1: Dat is soms lastig te zeggen, want de gemeente is natuurlijk een grote, wat trage organisatie. Dus het duurt even tot ze onze input hebben verwerkt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ons gevraagd mee te denken over de locatie voor een nieuw festivalterrein. En daarin zijn wij natuurlijk niet de enige stem. Er zijn meer doelgroepen in Utrecht die hun stem hebben laten horen. Bijvoorbeeld de wijkbewoners om het festival heen. Maar het wordt zeker meegenomen en ze komen ook heel vaak bij ons terug. Dus dat is denk ik wel een teken dat onze input wordt gewaardeerd.
0: Ja, nou, ben benieuwd waar de nieuwe festivallocatie plaats gaat vinden.
1: Ja, zeker.
0: Hopelijk binnenkort meer. Zometeen meer over het onderwerp Utrecht 030, 30030. Meestal gaan we luisteren naar de muziek op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Utrecht zijn vastgelopen. Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. De partij heeft te weinig vertrouwen om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. GroenLinks PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en koerst op een coalitie met D66, het CDA en de Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich dus nu terug, vertelt verslaggever Mark Verossum Duchatel.
2: De 2 grootste partijen, GroenLinks PvdA en D66, hebben samen al een meerderheid in de raad. Dus eigenlijk hebben ze geen andere partijen nodig. Dat er dus nu eentje afvalt is geen ramp. Gisteravond was er een publieksbijeenkomst waarin de onderhandelende partijen uitlegden hoe het werkt, zo'n formatieproces. En daar zaten de 2 CDA'ers al vrij chagrijnig bij. Het zat er dus aan te komen dat ze zouden afhaken.
1: Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarna is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft Utrechtse woningcorporatie Boex op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet Boex een schadevergoeding betalen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen weer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bamboei.
1: Bingo FM en Utrecht Sociaal, leuk dat je erbij bent. Met vanavond bij ons in de studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turdy 030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jonge mensen tot 30 jaar in en rondom Utrecht. En Leonie, jullie zijn actief op LinkedIn en Instagram, zie ik. En hoe belangrijk is die zichtbaarheid van deze sociale kanalen voor jullie werk?
2: Het is misschien een open deur, maar heel belangrijk. Wel op twee verschillende manieren. Op Instagram draait het echt om het bereiken van onze primaire doelgroep. Dus de jonge Utrechter. Daarin delen we wat we doen, onze toekomstige acties. Zodat zij ons weten te vinden en weten ze ook of ze er iets aan hebben. Dus zo vinden wij ons publiek voor onze evenementen. Maar vinden wij ons ook onze toekomstige nieuwe stadsambassadeurs. Terwijl op LinkedIn richten we op de andere doelgroep, namelijk de organisaties. Dus dat ligt veel meer op het doel of de focus op het versterken van ons netwerk en het aangaan van samenwerkingen. Dus dat ligt veel meer. Onze posts gaan veel meer over het resultaat en laten zien wat het belang is van ons werk voor de maatschappij. Nodigen we eigenlijk andere organisaties ook uit om met ons samen te werken.
1: Wordt er ook veel op gereageerd op social media, op jullie initiatieven?
2: Ja, zeker. Het helpt natuurlijk ook dat wij met 30 mensen zijn. Dus als iedereen het 30 keer repost, bereiken we steeds meer mensen. En brengen we eigenlijk vooral onze evenementen heel erg onder de aandacht.
1: Ja, dus jullie hebben nog geen influencer die jullie inzetten?
2: We zijn alle 30 influencers.
1: Allemaal influencers met honderdduizenden volgers op Instagram. Ja. Kijk, en merk je daardoor dat jullie aanwezigheid op social media bijvoorbeeld en ook in de media misschien wel, dat organisaties jullie steeds makkelijker weten te vinden?
2: Jazeker, want niet alleen de gemeente, maar ook steeds meer lokale organisaties weten ons te vinden. Maar ook de Utrechter zelf. En dat is heel leuk, dat bijvoorbeeld bij de verkiezingen deelden wij chocola uit voor de mensen die hebben gestemd. Mm-hmm. En er kwamen echt ook vooral veel studenten naar ons toe. Die zeiden, ik heb jullie gezien op Instagram. Wat goed, wat leuk dat jullie dit doen. Dus dat is heel fijn.
1: Chocola uitdelen met het stemmen. Dat is heel grappig.
2: Ja, zeker. Ja, wij wilden gewoon vooral de opkomst bij de verkiezingen verhogen onder de jonge mensen.
1: En heeft het ook gelukt, denk je, met die campagne?
2: Dat denk ik zeker. Ja, ik bedoel, het is chocola.
1: Ja, chocola werkt altijd. Nou, zo te meer over dit onderwerp. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek. Ja.

0: Utrecht Sociaal met vanavond studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030, een initiatief dat zich richt op de jonge dertigers of jongeren onder de 30 in Utrecht om de stad leuker, socialer en toffer te maken. En Leonie, werken jullie ook samen met partijen en andere organisaties in Utrecht?
1: Ja, we werken samen met heel veel organisaties. Ik noemde net al een paar keer de gemeente, maar bijvoorbeeld ook het initiatievenfonds. En we werken veel samen met Utrecht en Partners. Die heette voorheen Utrecht Marketing. Want daar zijn wij uit ontstaan. En verder zijn onze maandelijkse meetups altijd op andere locatie. Dus iedere maand moeten we daar een nieuw lijntje voor uitgooien.
0: En is dat een inspirerende locatie bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat de meest inspirerende toch al hoog in de Domtoren is.
0: Helemaal bovenaan de Dom.
1: Ja, dat is echt wel heel vet. Mm-hmm. Maar we komen ook gewoon heel veel verschillende woonwijken bij bijvoorbeeld buurthuizen of bij andere creatieve plekken.
0: Hmm. En je noemde net een aantal partijen, waaronder de gemeente, initiatievenfonds, City Marketing Utrecht. En kun je ook een voorbeeld noemen van hoe zo'n samenwerking er concreet uitziet?
1: Ja, we zijn eigenlijk bij ieder project werken wel samen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij 500 duurzame fietslampjes uitgedeeld. Om niet alleen de veiligheid, maar ook de duurzaamheid in de stad te vergroten. Mm-hmm. Dus we werkten samen met een lokale ondernemer die fietslampjes maakt met zonnepanelen erop.
0: Oh.
1: Ja, echt superleuk. Een heel fijn, mooie, duurzame oplossing. Maar ook bijvoorbeeld was de wethouder van mobiliteit, die hielp met het uitdelen van de fietslampjes op het Domplein. Mm-hmm. En daarmee hebben we ook direct geld opgehaald voor een stichting. Stichting Utrechts Utrecht Landschap. Gewoon doordat zoveel mensen die een gratis lampje kregen een donatie deden.
0: Hmm. Dus daar chocolade jullie uitdelen bij de gemeenteverkiezingen, delen jullie ook wel eens dus lampjes uit?
1: Ja, en ook wel eens een keer bloemzaadjes. Je kan het echt zo gek niet bedenken of we doen het.
0: En kun je ook een voorbeeld geven van een samenwerking die echt iets heeft veranderd in de stad of iets in gang heeft gezet? Een bepaalde beweging bijvoorbeeld?
1: Nou, ook wel een beweging, maar ook wel iets wat je misschien zelf al hebt gezien in de stad, is dat er heel veel elektriciteitskastjes zijn geverfd. En ja. Heel veel mensen weten niet dat wij daarachter zitten. Want het zijn ruim 30 kastjes verspreid door de hele stad. En het thema van al die schilderwerken was het thema delen. Dus wat we hebben gedaan is dat wij buurtbewoners hebben gevraagd om hun verhaal te doen rondom dat thema. En toen kunstenaars hebben we gevraagd om dus die elektriciteitskastjes te schilderen. En zo is het dus ja, niet alleen kunst in de openbare ruimte, maar ook gewoon echt iets wat wordt gedragen door de buurt zelf.
0: Ja, ik zie ook wel eens dat die kastjes voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, het is toch wel impact maken ermee natuurlijk.
1: Ja, en het ziet er ook wel gewoon heel erg leuk uit natuurlijk.
0: Het ziet er veel mooier uit voor het straatbeeld toch, in plaats van die saaie dingen. En ja, hoe zorg je er dan verder voor dat die samenwerkingen echt duurzaam zijn? Je ziet eenmalig, maar dat je echt blijvend impact maakt met elkaar.
1: Ja. Ja, dat is best een uitdaging. Vooral ook omdat wij als stadsambassadeurs natuurlijk regelmatig wisselen. Dus onze online zichtbaarheid is vooral heel belangrijk. Dat organisaties het telkens worden herinnerd aan ons bestaan. En we zeggen natuurlijk ook gewoon ja op zoveel mogelijk aanvragen. Hm. En dan zit ik op plekken zoals hier vandaag.
0: Ja, en mocht er nou een partij luisteren of een duurzame lokale onderneming die denkt van, hey, met dat 30030 wil ik wel samenwerken. Hoe kunnen ze dan contact met jullie opnemen? Hebben jullie een website bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben zeker een website. En daarop staat ook een e-mailadres die leidt je naar ons bestuur.
0: Nou, wie weet komt er nog hele mooie samenwerking voort in deze uitzending.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Zo te meer over dit onderwerp in de laatste uitzending van Utrecht Sociaal naar de muziek.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met nou bij ons in studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030 in Utrecht. En deze organisatie zet zich in om Utrecht een sociale, leuke en toffe stad te maken voor iedereen onder de 30 jaar. Leonie, even over jou. Wat heeft deze rol als stadsambassadeur jou persoonlijk gebracht als bijna dertiger in Utrecht?
1: Ja, wat heeft het mij gebracht? Wat niet, kun je beter zeggen.
0: Oké, dat kan ook.
1: Ja, echt heel veel. Ik heb natuurlijk heel veel mensen leren kennen, want alle stadsambassadeurs hebben weer een eigen netwerk. Ik heb heel veel nieuwe plekken ontdekt, doordat we op die meetups echt best wel verborgen plekken komen waar je anders niet komt. En ja, misschien heel cliché, maar ik heb ook gewoon heel veel geleerd. Je wordt constant uitgedaagd om te organiseren, te samenwerken, maar ook bijvoorbeeld om je ideeën te pitchen.
0: En de radio-uitzending natuurlijk, om die een keer bij te wonen.
1: Dat is al helemaal een skill op zich.
0: Ja, die kan je afvinken. Kan WCV af. En waar wil jij als stadsambassadeur nog verder naartoe groeien?
1: Nou, ik noemde al eerder onze thema's rondom bijvoorbeeld verbinding en polarisatie. Mm-hmm. Ik merk dat veel van onze evenementen en campagnes mensen trekken die op ons als stadsambassadeurs lijken. Een beetje te juppen, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Terwijl er zijn zoveel mensen in Utrecht met een andere achtergrond, op wat voor gebied dan ook, die waarschijnlijk net zoveel behoefte hebben aan een mooie, gezellige, leuke stad. Dus ik hoop dat wij ook hun beter kunnen bereiken.
0: Ja, ik hoop het ook natuurlijk voor jullie. En als je nog één boodschap zou kunnen meegeven aan jonge Utrechters die momenteel luisteren, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik zat te denken, er is gewoon de laatste tijd zoveel gaande in de wereld, zoveel drama waar je geen invloed op hebt. Terwijl er zijn initiatieven zoals deze waarmee je lokaal meer impact kan maken dan je denkt. Zonder dat je bijvoorbeeld zelf in de politiek hoeft te zitten. Dus we starten binnenkort met de werving van de nieuwe lichting stadsambassadeurs. Mm-hmm. Dus wees daar vooral bij. Mm-hmm.
0: Dus komt de nieuwe lichting stadsambassadeurs aan binnenkort?
1: Ja, klopt. We hebben namelijk een instroommoment in januari, maar ook in juni.
0: En jij gaat gewoon door, toch?
1: Zeker weten.
0: Ah, kijk, hartstikke leuk. Tot slot, als mensen meer willen weten over jullie organisatie, initiatief, achtergrondprojecten, waar moeten ze dan zijn?
1: Vooral op onze website. En daarmee word je ook automatisch verwezen naar onze socials. We hebben zowel Instagram als LinkedIn.
0: Oké, nou kijk. Voor onze luisteraars zeker even een kijkje nemen op de website, de sociale kanalen van Turi 030. Leonie Schiphorst, dankjewel voor je komst en voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met Turi 030. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en nieuwe gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Die kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. En tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Utrecht zijn vastgelopen. Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. De partij heeft te weinig vertrouwen om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. GroenLinks PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en koerst op een coalitie met D66, het CDA en de Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich dus nu terug, vertelt verslaggever Mark Verossum Duchatel.
2: De 2 grootste partijen, GroenLinks PvdA en D66, hebben samen al een meerderheid in de raad. Dus eigenlijk hebben ze geen andere partijen nodig. Dat er dus nu eentje afvalt is geen ramp. Gisteravond was er een publieksbijeenkomst waarin de onderhandelende partijen uitlegden hoe het werkt, zo'n formatieproces. En daar zaten de 2 CDA'ers al vrij chagrijnig bij. Het zat er dus aan te komen dat ze zouden afhaken.
1: Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarna is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft Utrechtse woningcorporatie Boex op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet Boex een schadevergoeding betalen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen weer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

0: Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Utrecht zijn vastgelopen. Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. De partij heeft te weinig vertrouwen om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. GroenLinks PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en koerst op een coalitie met D66, het CDA en de Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich dus nu terug, vertelt verslaggever Mark Verossum Duchatel.
2: De 2 grootste partijen, GroenLinks PvdA en D66, hebben samen al een meerderheid in de raad. Dus eigenlijk hebben ze geen andere partijen nodig. Dat er dus nu eentje afvalt is geen ramp. Gisteravond was er een publieksbijeenkomst waarin de onderhandelende partijen uitlegden hoe het werkt, zo'n formatieproces. En daar zaten de 2 CDA'ers al vrij chagrijnig bij. Het zat er dus aan te komen dat ze zouden afhaken.
1: Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarna is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De rechtbank heeft Utrechtse woningcorporatie Boex op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf dat probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet Boex een schadevergoeding betalen. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Koud wordt het niet, met minima rond 11 graden. Morgen meer zon en ook warmer dan vandaag. Dan wordt het 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onderwerp.

0: lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

de soldaat van Nick en Simon Hoor, die hier op de stadszender van Utrecht. Goedenavond, naar Bamper Lawrence, woensdag 20 mei. Fijn dat je erbij bent, een uurtje ga je met me naar bed.

doe wat ik wil van Sieneke. En ik doe zo dadelijk ook wel wat jij wil. Misschien een fout moment. Heb je er een in gedachten? Laat even weten via mijn eigen Insta @LawrenceNuklaas of via LawrenceBingoFM.nl. Wie weet, hoor hem zo dadelijk.

Slapen doen we 's nachts van Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. We gaan naar Marianne Weber met Willem Bart. Ode aan jou. En ik zeg slaap lekker, bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeld

0: Trainer Emery was het al de vijfde Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

begrip. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.